Een paar dagen later kwam het grut lawaai van die vleermachines, maar dat kruis. Max schrok al de vlieg van alles langs, je liet ze hollen. Tafels twon, ja echt het hele hoes. Banen kwot, worden oer al hinnen. Meesken razen, wij worden bombardeerd. Wat is dat? Vregen Max. Nou, ze gooien bommen. Net als in Polen, dat doen hier.

maakt Sven een squalen. Wils de hele tijd nog rookte en nog stonk. Op een dag moesten alle bij de gang opkomen. Van master leupen, want die kwam net weer waarom. Max wie nog een hier, hier wie nog zo jong. Voor het eerst jaren hier doe van de deer. Master wie sketten, maar dat noem mijn sneuvel in. En zei hier de liedse Max al wel wat leert. De nieuwe master in een bijname. Krijgt als Uze Max, dat wie net raar. Als Max.

Had het loft al aan hem, gie moest er rad naar binnen. En bij Mies, die zijn koffiepot op dak. Letter kamen de Engelsen die bombarderen. Dat ben u's vreun, verlustre paard aan zacht. De Duitsers ketten harden, mooi granaten. Max pakte de losse stikken op. Een nice spultje voor de band, die te scherden ruil je. Hier bewaren ze in een schone doos. Tieren ze het loftalarm onder de trappen. Want pa vond de schoekelder maar neer. Pa

ene wat je in het vergenien. Nou ja, natuurlijk ken het wel mijn ome Bram, want die is zeker wel van de goeie kant. Van een Duitse soldaat kreeg er haast een snoeken, maar broer Rudy, Lutz maakt zijn flubbe waai.

op het bon. Maar verstop het blik en eten efter de morgen. En pa zeg het hiel de bjemmen om. De Duitsers pakken alle fietsen aan. Vorderen nemen hun niet uit. Maar pa zei het Max, dat is gewoon stellen. En zo leert Max dus elke duivel wat. De huid van Jan had de Joden geholpen. En moest naar een concentratiekamp. Er mag echt niet van die smarige Duitsers. En pa, die zet de radio stiekem om.

Max Sven staat er gewoon in het gebrek. En op squallen schreeuwt hij nou op een lei. De kranten die komen, die is illegaal. Dat is zwart en clandestien dus allebei. De kleren worden elke keer toch maar versteld. En zo'n kwaad werd het bij Max tante Ro. Hij mooi de recht net, mag je niet op praten. Jaapie, zei Joods, dat had maar verteld.

hebt meer te leren wegens de voeding, dat zou juffrouw Bom. Toen sterk uit en liet ze Max wie je speaker meger. De allieerden kwamen liks vol zol op stoom. En nou smieten de vleentieren Itendel. Max kreeg zelfs een groot stuk chocola. Er wie ballen en boeter, Jaapie kom maar eten. Maar niet te veel in één keer, dat zei maar.